Vanavond is ons volkouwe. Morgen is ons trouwe. Winterkind, winterkind.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die LuisterFM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. LuisterFM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Als hier iets begin, dan is Butter van een Vinkter. Natuurlijk ook een eer gekregen nou bij die Afri-Indies.
1: Hey,
0: ja, good, good, good. And looks good as well. Ja, je loopt zijn lekker met lippen af. Maroon 5 say well, for this love you can. En dat is 18 minuten net dan die tijd van 7. Bij lekker lijstje sensie. Groot back breakfast. Ik is zo blij om te zwemmen die weekie.
1: Jo, ik zelf.
0: Nee?
1: Het is koud.
0: Help mij bra.
1: Ik is verschrikkelijk koud.
0: Ik is net blij dat die naweek waar ik bij functies gedoen heb, het mensen mij een beetje jammer gekregen. Ik heb het bij waardeer. Ik heb het raarig.
1: Voor die zwem?
0: Ja, ja, ja. Iemand dan iets me gesê, sy kreeg mij bitterlijk jammer gekregen dat Lisa mij zo gefos het om met die goeders te doen.
1: Ja, want jullie weten, ek het om gebully en om vastgedrukt en om aan een boei vastgemaak en om uitgesleep.
0: Uiteindelijk word op waarheid gepraat. Uiteindelijk. Uiteindelijk.
1: Oh, ja.
0: My broker het gesê, ek mag dit self sê nie. So nou dat het uit is op die lappe.
1: Gelukkig is dan video evidence van wie jy my lever het.
0: Jy lever het.
1: Ek kryf baie koud en ek is baie jittery en achter Gerkie is nou al venster.
0: Ja, wat wie nou duik?
1: Nee, daar is een hele venster daar en die plant oorkant is nie mooi getrim nie, maar as die wind so waai nie, dan lyk het soos gekkos.
0: Rarig?
1: Ek ben nou heel te waai.
0: Moet ek die blinds toe maak?
1: Yes, ek kyk daar van buiten te kyk.
0: Okay, cool.
1: Ek is soos een huisplant, ek moet lig gee.
0: Ah, ek verstaan, ja. Ek sien net wie loop in die gange rond, ons wordt die...
1: Ja, dit freak me nog meer uit, want die tijd ek kyk so niemand.
0: Ja, ek groet in random geest, dus as hulle voorbij loop. Ja, nee, true that, man. Maar ja, dat is net die tijd van 7 die Pinakke luisterstasie. Ons kram ek hier rond om een paar dinge. Onthou verjaarsdag. Is omtrent so 7:45. So stuur het nou al deur. Begin jou boodskap sommer met verjaarsdag. Stuur jou voice nou deur. Het maak die werk net een klein beetje makkelijker. Hoop jy nou, ek was geseend. Het was een goeie ene vir Suid-Afrika. Kriket tot rugby recht deur. Yeah. Absolute amazing.
1: En, shocker, dat die Pumas deur gaan na die Karibeker eindstrijd. Ek het gedink, die cheetahs van hom vat.
0: Ken ons die Griek was.
1: Die Griek
0: liewe
1: genugtig. Ja.
0: Liewe genugtig.
1: Die Griek was van definitief vreemd.
0: Nee, maar genugtig.
1: Mm-hmm.
0: Want toen het in die Lions gaan, dus ik like, is dit die selle Lions wat in die Oblex gegaan het? Nee. Like, why did, hoe kom die Griek was nie gespeeld die Oblex?
1: Vraag dit. Ek het baie vraag oor die rugby werk.
0: Want joh, ek so gelab het om te sien wat doen die Griek was. Die. Hulle het so goeie rugby gespeel. So goeie rugby. Want die Lions het die great game gehad.
1: Nee,
0: ja, die great game gehad, die daar was crazy.
1: Peter is die bille daar. Maar het is nou tijd van Merula Media, gebalanceerd en betrouwbaar, omdat jy kan die toep gaan aflaai, of jy kan net gaan naar merulamedia.co.za. Ons kyk naar die hoofopskrifte. Hierdie eerste een sê Jeremy Clarkson, slagoffer van veediefstal. Die gewilde TV-persoonlijkheid, Jeremy Clarkson, het onlangs die slagoffer van veediewe geword, toe 11 van sy skape by sy Diddley Squad farm
0: gesloop was.
1: Natuurlijk is die plaas.
0: Ja, natuurlijk, ja.
1: Ek kan nie eens die artikel ernstig op neem raai naam nie, maar dit is baie hartseer om te sien.
0: Dat is heavy, man.
1: Veediefstalle ding is recht oor die wereld, maar ek sê waar jy is nie.
0: Waar daar hongersnood is, is daar kriminele. Dit is ongelukkig maar hoe dit is. Talianus kraai oor Antonelli op Monza. As jy een motorfan is, dan like jy dit. Een groot trofee wat die man vasthou en hy soen hom met passie. Met passie.
1: Nee, omtrent. Dan hartseer, wat ons hierdie naweek gehoor, huldeblyke vir musiekbedrijf, sy eistervrou.
0: Oh, anti-Mara, man.
1: Baie hartseer, Tommy Dell natuurlijk was saam met Mara en Samantha in een baie ernstige kar ongeluk. Hy is in kritieke toestand in die hospitaal en Mara en Samantha ongelukkig hulle levens verloor.
0: Ja. Ek het die toneel ook gesien met die kar, dit was verskrikkelijk ongeluk. Dit was regtig verskrikkelijk ongeluk. Nou, in my lewe het ek al een paar keer gewerk met allemaal van hulle, selfs Tannie Samantha en Tannie Mara. Tannie Mara was een powerhouse en feisty soos een bonfire.
1: Soos een rechte rooi kop.
0: Daai Tannie het die moeilikheid gevat, die man. Tannie Mara was nie. En om Tommy is een absolute wie nie. Tommy Dell is... Hy sien net een sanger, hy is een MC, hy is een komediant, hy is so funny, hy is een radioaanbieder al vir jare. Hy doen so fenomenaal en hy is al in sy eras.
1: Ja.
0: Nee, maar daai oom... Ek kyk so op na Miss Crazy. So ek hoop rarig hulle versterk aan en alles. Maar ons dink aan die legende en die stories het hulle gelos het natuurlijk. Want sy het saam met op die einde van die dag, saam met al die groot 5 countries getoer vir jare al.
1: Ja.
0: Vir jare en jare, jare, jare, jare, jare. En dis crazy man, ja, dis na. Ek het bykie saam met daar gewerk, want ek sou daai tyd oom Lance James een plek gevat het. Met die feeste, maar toe kom COVID en toe dit die maat geval. Maar ja, dink altyd aan hulle man, absolute legende in waar het was. Hy het aan die was fine. feisty. Ek was baie bang vir Tannie Moe. Maar sy was a sweetheart, maar,
1: ja,
0: maar sy is feisty. Ja, sy was feisty, man.
1: Dan Sia Kolisi is nou die bokkaptein met die meeste sagas achter sy naam. So hierdie naweek was beide hy en John Smith op 54 gewees. En indien hulle nou die naweek sou wen, soos ons geweet het hulle sou, is hy nou die... amtelik die bokkaptein met die meeste wenne agter sy naam. Wow. So 55 toets oorwinnings in die stuur van die Springbokke.
0: Wow, geskiedenis, né?
1: Mm-hmm.
0: Trabie Giron Valkenstaan toe op gastehuis 2 met springstof van 100 en traf. Dit is Kaner 36 en 'n vermeende onwettige immigrasie nadat die valke hulle met 'n groot hoeveelheid springstof betrap het.
1: Sjoe.
0: Dis baie goed, nie? Wonder altyd wat wou hulle met dit gedoen het. Dis die grootte.
1: Dan hierdie is vir my baie interessante en mooi ene. Jong kunstenaar skilder Afrikaanse liedjies.
0: Oh, wow.
1: Ek dink is so mooi. So het Elsie Joosted, finalist en wenner van die Afrikaans.com se skilder met woorde kompetisie aangemoedig nadat vanjaar se uitslaa bekend gemaak is. Ek dink is 'n pragtige ding. Hulle het letterlik liedjies gevat, die lirieke gevat en... skilderij daarvan gemaakt. Een van hulle wat hulle hier wys is Luzaanse kind, Luzaan van de Westhuizen, het namebroos geverf. En het is basies een dame wat op met sonneblomme in haar hare sit en oor die see kyk na Tafelberg. Toe
0: gaan
1: prachtig,
0: af.
1: Prachtig.
0: Gaan af. Gaan kyk die sonvangers. Oh, wow. Oh, dit is so mooi.
1: Dit is prachtig.
0: Vier seisoene kind, selfs heel onder ook. Wow.
1: Dit is so mooi.
0: Love die idee.
1: Dit is so prachtig. Love die idee. Ek het nie eers geweet die van nie.
0: Jy is gedinkie.
1: Ek het

0: Vir die lekker luisterstasies, amper tyd vir jou lekker lawe likkies. En aan julle verjaarsdag se stuur dit hier.
1: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
2: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou- en geleentheidsdekor, stylvolle kersse en al die partytjie benodigdhede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
1: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
2: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
1: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
2: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
1: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.
3: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand dat nabij is, maak vast uit de ekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tijd voor die lekker lawe likkies op die lekker luisterstasie.

0: versekering daar gedoen en ons versekering, persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
0: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang een versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
0: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Coöperatief Beperk is een gemagtigde financiële dienste verskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer.
2: Verwaard is geld. Family. When you buy a King Cars.
3: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

zijn mond. Voor jou zal ik leven tot die dag van mijn dood. Dit was waar voor een rukkie, maar toen wordt ons groot.

Berry Boom Boom, sê Arine, saam met Ali B. Splinter net op die JKB, daar is nou tune, soos hulle sê, vir maandag, en het is die 7 September. Lekker om saam met ek het, altyd lekker om nieuwe muziek ook vir jou uit te bring, en het is een nieuwe week, en ek hoop hier die nieuwe week gaan vir jou goed wees, want het is ons nou maandag, is nie blauwe nie, dit is een mooi ene. Daarom sê Rudy Klaas, daar is een sterreloose jimmel.

eet ek maar een kant, dat niemand my moet sien nie. Rina Lak sê my eer, ai, ai, ai. Anna Gou sê myne nie kos nie, maar my linade. Net myne, jammy, jank, ek is dier. Doep al my fish and chips, deel ek nie. De Klerk sê ook die lekker chocolates, ek sien die chocolates, ja. Rochelle Marks van die Spy, ek deel alles, maar nie een glas melk nie. Ek weier om verder te drink as iemand een slukkie vat. Cheryl Jansen, nee, ek deel, maak nie saakjes so groot gemaakt. Sharing is caring. Ja, dit is, jy wil deel, maar is nou iets wat jy sê, ek eet om een kant, skelimpies aan die hoek. Linda Bellingen, strawberry milkshake en een wafel met roomys, ek deel het nie. Pear ribs en chippies. Dankie Lorraine, daar is jy Lorraine. Linda Bellingen, strawberry melk, skommel en een wafel met roomys. Ja, man. Amorei Gilmer sê, braai broekie, deel ek nie. Magda Grijvenstein, slap chips. Estel Ferreira, ek deel nie my blokkie fudge nie. Nou ja. Estel Ferreira, dankie daar so. Diana Dupesan, ek deel nie graag my chocolade nie. Dis myne, ander kos en so weer deel ek graag. Nou, ek moet vir jou sê, toe ek daar by Bastoor Morne gekeier het, toe ek nou daar kom, toe het hy nou so hele paar lekker goed daar uitgepakt. Nou, ek kan het nie eet met die galblaas nie, nee. Maar, dit gelyk soos een 7-11. Jo, en hy sê, ek deel nie met chips nie, Paul Rademeyer, altyd afval geëet, tot daar iemand was wat dit nie reg gemaakt nie, so dit meen afval, en ek ook een smiley noem, een skaapkop, en dan betaal jy myself, ek sushi eet nie, ek sal nie sushi eet nie, ek ken een skaapkop, ek ken een smiley hoor, Berthe Serfontein, enige kos wat lekker is, soos malva pudding, ja, Hanne Hatting, hy het toch groot geword, in die huis waar hy geleer is om te deel, nee nee, ek hoor jou, Elspeth Skeper sê, soos een ma, goeie ma, eet ek altyd die kleinste porsie en deel die res. Ja, shame. Susanne Koen, jong, ek sal alles deel, maar moet nooit een slukkie vat van wat ek drink vat nie. Koeldrank, water, melk, as dit gebeur, drink ek nie verder nie. Mm-hmm. Ja, Veronica Kronje, Selver, allemaal wil ek die sekere chocolade, want hy is dier en lekker, nee. Sunet Smit, ek gee nie om om te deel nie, maar gebruik net jou eie vurk om jy te eet. Ja. Marilise Jansen, biltong en prons, deel ek nie. Lorinda van Huisteen, afval. Rita Canaway, my vet biltong en droe wors, ek deel om nie. Antoinette van Rensburg, nee, ek deel my kos, kan nie alleen eet nie. As iemand kom kuier, as ek maak, dan deel ek uit. Ja, nee, kyk, ek verstaan dit, maar dis nou een ding wat jy een kant gaan eet, jy gaan om nie deel nie, nee. Jy moet deel, jy nie deel. Maar dit, ek deel nie my biltong nie. Ja, dis die dier. Karen Blugnau, jy het graagte, maar nie my tannenborsel nie. Ek wil kief. Ook jou valstande nie, nee. Maria Edwards, ach, as die kleinkinders eerst jou is en kyk waar oma eet, dan wil hulle altyd saam eet, so ek is maar gewoon daaraan. Alex Cutting sê, crayfish is mine. Amorie Joubert sê vir my, koffie, ek deel nie my koffie nie. Dankie Amorie. Frans de Ridder sê, jong, behalwe my stikkie vleis, dit klaar klink genoeg net vir my, want vleis is ons nou duur, dit is baie duur. So vertel my daar een woord of wat jy met niemand sal deel nie, eet om maar een kant, hulle moet jou uitlos. Spreekies die moer.

0: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care Pharmacies, caring for the community, caring for you.
1: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs brake toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom kuier gerus by Speedico. Cape en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
3: Man, Speedico is die beste.
2: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
4: Honger? Ons het jou gedaan. Kom kyk by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummetjies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese and yamas, kinderetes en gesinscombinaties, roosterde toebroodjies, sondagmiddagetes met nagereg, parslaaie, gelaaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kol tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.

0: de Bega. Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

Die klanke van op ons dans niks soos ware liefde nie. En het vir Jane Leani May met Verliefde en Bernice West en Leon van Staden met Soen. 25 minuten voor een goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou tyd vir kombuis, kaskanades, vriende. En ek deel met jou weer die heerlijke kaasknoffel en pietersilie botterbrood. Hy is absoluut heerlijk, ons om die naweek aan mekaar geslaan by vriende. En is eindelijk een vriendin van my, Liesel, wat ons die recept aan voorgestel het. En toe ek om geniet het, toe denk ek, nee joh, ek moet om met ons luisteraars deel. En ek wil net vir Liesel dankie sê vir hierdie heerlijke recept. Hy is regtig ware wenner. En dan deel ek met julle oudtijdse bootie soos oma om gemaakt het. Altyd een wenner saam met die heerlijke geel rys. So, ek skop af heel eerste met hierdie kaasknoffel en pietersilie botterbrood. So wat jy nodig het is 1 pak winkeldeeg. Dan het jy nodig 125 gram sagte bot, 4 tot 5 knoffeltoentjies fijn gedruk, 3 eetlepels vars pietersilie fijn gekap, so halve teelepel sout, halve teelepel swartpeper, halve teelepel gedroogde oregano, wat optioneel is, maar ek sou sê, sit hom by

0: Luister FM.
1: Zeg voor mij, Katrina, is jij nog lief voor mij? Met al mijn gedrankerij en die laatkomerij. Zeg voor mij, Katrina,

zij nog lief van mij. Zeg voor mij, Katrina, wil jij nog bij mij wees? Zeg voor mij, Katrina, is jij nog lief voor mij? Met al mijn gedrankerij en je laat komen rij. Zeg voor mij,

voor mij, Katrina. Is jij nog lief voor mij? Met al mijn gedrankerij. En die laat komen rij.

Die klanke van Chris Stein en hy sê roep my naam. Net word het Billy Idol met Money Money en John Belcher geef ons 082. Tijd so 20 minuut oor 1. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou ek het die voorreg om vandag een nieuwe enkel snit vry te stel. Een van Afrikaanse muziekse mees energieke kunstenaars, Dirk van der Westhuizen, is terug met een splinternieuwe Engels enkel snit wat aanhangers onmiddellik terugkeem neem na die klank waarop hulle oorspronkelijk verlief geraak het. Nou is die jongste vry stelling Adrenaline is nou beskikbaar en beloof om al die opwinding, passie en aansteeklike energie te lever wat synoniem geword het met Dirkse muziek. Propvol en drijwende ritme, melodieën en saamsing lirieke vertel Adrenaline die verhaal van een liefde wat so intens is dat het onmoontlik raak om te ignoreer. Nou die liefde met Adrenaline en nicotine te vergelyk, vang die liedjie die opwinding Adrenaline stormloop en verslavende gevoel vast van iemand wat jou heeltemal in een greep het. Met relieke soos juist adrenaline, juist nicotine, ek's verslaaf en ek weet ek moes nie, beskryf Dirk op een treffende wyse die gevoel om hals oor kop verlief te raak op daardie speciale persoon wat elke dag vul en die lewe net soveel mooier maak. Musikaal sien die snit hoe Dirk terugkeer na die opgewekte lekkerluisterstyl wat hom gevestig het as een van Suid-Afrika'se gunsteling vermaaklikheidskunstenaars. Nou die kombinatie van 'n sterk produksie, 'n onweerstaanbare ritme en 'n onvergeetlike refrein is Adrenaline een liedjie wat luisteraars van die eerste speelbeurt af op herhaling gaan hê. Of jy nou met die regmaak vir einde op draai die maat van die musiek. Vir die eerste keer op Luister FM Dirk van der Westhuizen met Adrenaline. Jy's rent

0: sal ek sê, doen dit hier, baie mense doen dit, en ek voel maar net, dat jy het een oude date night, eenmaal, ek sal sê, eenmaal ten minste een maand, moet een oude date night hee, wat jou vrou net sê, liefie, vanavond vir jou lekker, koolig lekker, jou bederf, jou hoef niks te doen nie, as jy by die huis kom, skop jou skoene uit, trek jou gemakkelijk aan, ons gaan net lekker gesit en gesels, of het nou lekker, kijk die somer is om die draai, so dit is perfecte weer natuurlijk vir date nights, waar hy net lekker buiten kan sit, om een vierkie dalk en dan een romantiese aankie so saam met jou geliefde te spandeer. Tijd so 4 minute voor 2, kom ons gaan terug na die muziek toe.
1: Luister FM met een gedragskode geteken wat deur die uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete sê meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie. Uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan. Uitsaai klagtekommissie van Suid-Afrika Postbus 412-365 Krugel 2 uur of stuur een fax aan 1 32

0: Luister FM. Hier is jou, dat is moeilijkheid. Zij slaapt al meer dan dag.
1: You're alone, you're alone, you're alone.
0: Berusting vind ik in zonnigheid. Als je jou alleen niet lacht.

0: Rich Heaps uit de kruis. Wat een tune was het niet geweest. Uitgekomen het niet. Je was fantastische Belville. Michael Learns to Rock, the actor. Stijk voor mij om tot ziens te zeggen. Maar dank je allemaal wat zo lekker samen met mij gekregen. Ik is nog terug met jou niet sessie hier. En dan kan je samen met die Albertsbroers voor maandag lekker te. Zoals ouder gewoonte. Funkel en Koljander. Of Funkel of Koljander. Je van die twee. Je weet nooit wie is vaak ziek of op vakantie. Of Japoni. Je weet ons dan die twee. Stouters. Ik zeg weer tot ziens. Je moet een lieflijke aan verder. He. Ik ben net terug met jou nies en dan praat ons weer morgen. Tot dan. Tot ziens.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

zet mijzelf langs je water. Bij kaarsen klanken, werelds alma mater. Ik wonder wie jij is, ik wonder hoe jij lijkt. Ik wonder hoe het vol om in jouw blauwe te kijken. Die binnen is het snoezig, die ruikt een mooi schoon. Maar is dat mijn plek, mijn gekozen droom?

Bebega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei. We'll be right back.

0: Jee, man, hy het lekker geloop, lekker. William Swart en Olivier Joen, Pamela se ouma, woon in Boomstraat. En dan Corrie Norkee se lekker swaai vastrap en Lenny se kalfie vastrap.
1: Jee, hy vastrap is allemaal lekker.
0: Lekker, lekker. André, ek het hier so stemboodskap gekry, hy klink so.
2: Hallo, Kobus en Andreas. Hulle muziek is fantastisch. Ek laat hulle muziek, hulle kampanie grappen maak. Kan oom asjeblief kyk of oom vir my verlies na die dag kan speel, asjeblief. Dit kom daar van Kylie Kirkwood af.
0: Nou kyk nou, daar is dit te prachtig.
1: Dit is te prachtig. Yes, like.
0: Ja.
1: Wat een voorrecht, nee?
0: Yes, absoluut, absoluut. Kylie, nee. Nee, joh, dit is lekker. En André, ek het hier so nog so eenetjie gekry, wat ek graag wil speel, en ek moet ook nou sê dat Piet, is het Pieter van Vieren?
1: Ja.
0: Hy het een vraagje wat hy ons wil vraag, en hy klink so.
3: Dit is net een vinnige vraag, dit is Pieter hier van Johannesburg. Hierdie saterdag begin die rugby is 11 uur, saterdag aand, nou hoe maak ons nou? Hoogesburg. Hierdie saterdag begin die rugby is 11 uur, saterdag aand, nou hoe maak ons nou? Hoe gaan ons nou die

tiran van als geword. Ik luister met de lege mond, zoekend naar uit de plek die van mijn woorden stort. Want de ga ik

je. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

de klanken van John Belcher op Leicester FM. De klanken van John Belcher op Leicester FM.

Hein tien ich groot verdorst, met een koude hart. Door die morgen drink ik die vuur in mijn kop.

Ja, Johan. Dankie vir die aand. En maar veilig huis toe ren. O, maat. Het was baie lekker om so te len, luister. Baie interessante praatjes hoe jy gepraat het. Ja, nee. Ek is al weer gekom na huis. Baie na aan die einde. Ja, nee. Maar, mooie huis toe ren. Ja, ga luister. Twee daar bij de fietsers corner was. Dan was je luister hoe Sweet Lips door jou daar gepraat het. Het geklink om het baie lekker gaan na. So. Maar baie mooie aand. Dankie vir die aand. Mooi reis toe. Groete aan allemaal. Al die maats op die lucht. Lekker rustige aand. Mooi blij, bye.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

Na 6 kinders in diezelfde huis, het die huwelijk verbrokkel soos een slechte keis. Ek het hard geskreeuw en hard probeer, maar die armoede was vir haar net te seer. Die welsyn snyl voorraad maar fynkies, en so die beboetie gekom sonder rosynkies.